0: Like I do. Actualiteiten, sport en het beste uit de regio.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van de moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ik stel mezelf een hele goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van de moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van de moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws. De vrouwen van PSV zijn voor het eerst in de geschiedenis van de voetbalclub landskampioen geworden. De ploeg won met 2-0 van ADO Den Haag. Bij een steekpartij in de buurt van de moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. En de Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Tot zover de hoofdpunten van het radio nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Beel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jetten noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connected.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Radio voor Midden-Gelderland.
1: Connect.
0: Connect.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur, net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
0: Dit is Connect. Een lekker.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuren in het Midden-Oosten stand, maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is droog met hier en daar wat mist. Bij een temperatuur van 3 tot 9 graden is er weinig wind. Aan de kust en op het IJsselmeer is er een matige oostenwind. Vanochtend periode met zon en overal in het land een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig en het wordt 18 tot 22 graden. Het blijft ook vanavond droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Op zondag wordt het 12 graden op de Wadden en elders in het land wat warmer, tot 21 graden in het zuidoosten. Morgenochtend zijn er flinke zonnige perioden en is het droog. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Blijft bijna overal droog met hier en daar wat bewolking. Alleen in het zuiden kan er op zondagavond wat regen vallen. De wind is matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noord tot noordoosten. Komende week blijft het vrij koel en wisselend bewolkt met in de loop van de week wat buitjes. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgse weg in Zevenaar. En tot zover de agenda.

0: naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: Tour One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hantavirus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 3:45 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Connect.

0: op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is zonnig en droog met hier en daar wat mist. Er waait een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten. In de middag komt er in het noorden bewolking op, elders blijft het zonnig. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook vanavond blijft het droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Zondag wordt het 12 graden op de Wadden, maar elders in het land stijgt het kwik hoger tot wel 21 graden in het zuidoosten. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Zondagavond kan er in het zuiden wat regen vallen. De wind is dan matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noorden tot noordoosten. Komende week wordt het vrij koel en wisselend bewolkt. Met in de loop van de week regelmatig wat neerslag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A15 Gorinchem-Nijmegen. Tussen Knopendel en Meteren levert dat een 5 minuten vertraging op. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de

0: Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog, met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de Duitse grens heb je nu 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

0: Katrina en The Wicks op de radio en Walking on Sunshine. Het is daarbij 9:55. Een hele goede morgen. Welkom bij deze nieuwe aflevering van Alles Mag, Niets Moet.
1: Dit is Connect met Theo.
0: Nou, we hebben vandaag weer zin in een zonovergrote zaterdag. Vandaag temperaturen oplopen tot zo'n 18 tot 22 graden Celsius hier in Oost-Nederland. En de muziek op de radio, die wordt fantastisch. Ik moet er nog wel even wat aan doen. Maar het komt goed tussen nu en 12 uur vanmiddag op de

meest betrouwbare informatie en de grootste hits aller tijden. Je hoort ze hier bij Connect. Zojuist muziek van Robert van Hemert en Donnie en Moet. Dat nou, het oude nummer van Kabouter Plop opnieuw op plaat gezet natuurlijk. En zojuist ook Anne-Marie en Shania Twain op de radio. An Unhealthy. Het is erbij 11 over 10. Zaterdagochtend 9 mei 2026. Nog steeds druk op de A12 aan in richting Duitse grens. Daar moet je rekening houden met zo'n 2,5 kilometer. 20 minuten oponthoud als gevolg van de grenscontroles al daar tussen Zevenaar en de Duitse grens. Dus hou dat even in de gaten als je die kant komt. Doe een beetje voorzichtig.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Je luistert de hele dag.
3: Overal thuis.

op de radio zojuist. En When Smokey Sings, een van die leuke platen van ze uit 1987. Ik zeg een hele goeiemorgen. Leuk dat je luistert. Een nieuwe aflevering van Alles Mag, Niets Moet hier bij Connect. We zijn even een weekje afwezig geweest. Ja, met dank aan Chris Jurgensen voor het waarnemen van de honneurs. Zeg maar, het overnemen van deze doldwaze, inhoudloze, vandaag ook inspiratieloze uitzending. Radioshow, moet ik zeggen. Ja, heb jij een leuke muzikale suggestie? Plaat die je graag zou willen horen op deze radiozender. Het kan. Wij kennen de U vraagt en wij draaien garantie. En dat betekent dat, als jij een leuke plaat hebt die je graag zou willen horen, en je appt hem ons even door via 03-16-6-3... dan draaien wij hem voor je tussen nu en 12 uur op de radio. Dus ik zou het gewoon even, doen. Neem er maar geen gebruik van. 03-16-6-3. En wie weet hoor je hem straks op de radio voorbij komen. Nou, wat hebben we verder nog te melden? Eigenlijk niet zoveel vandaag, hè? Nee, ja. Het is mooi weer. De lente van 2026 is in volle gang, zeg maar. Vandaag temperatuur oplopend tot zo'n 18 tot 22 graden Celsius. Nou moet ik zeggen dat het de komende dagen dan weer wat minder wordt. Dat is dan op zich wel jammer. De rest van de week, als we dan kijken naar zondag, wordt het 17 graden morgen. Maandag 11, dinsdag 14, woensdag 15 graden. De kans op neerslag neemt wat toe. Ja, het is niet om over naar huis te schrijven. Dus we moeten vandaag eigenlijk toch wel even de korte broek aantrekken en in de tuin gaan zitten. Dat wel de barbecue aanzwengelen. Ik zou dat zeker doen, want vandaag krijgen we lekkere temperaturen. Zo'n rond de 20 graden Celsius. Dus ik doe het ervoor. Zomerse muziek op de radio ook vandaag. Maar daarnaast de grootste hits aller tijden. Je bent het van ons gewend. Alles mag, niets moet. Mijn naam is Theo. Ik vind het leuk dat je luistert en blijft dat doen. Wat mij betreft tot 12 uur vanmiddag. Want tot die tijd duurt deze radioshow. Dat u dat even weet. Een gevoelige snaar. Als je denkt, wat hoor ik nou? Het is een gevoelige snaar, lieve luisteraars. Emma Heesters van afgelopen jaar. Alles wordt beter.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Del en Zaltbommel heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

het laatste nieuws. 7 dagen per week en 24 uur per dag. Dat afgewisseld met de grootste hits aller tijden. Je hoort het hier bij Connecten. Mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Zojuist Morgan Wallen, een van die lekkere radioplaten. Love Somebody. Hier is Lily Allen op de radio.

lekker lang geleden, lieve luisteraars. Simon & Garfunkel en A Hazy Shade of Winter. Een plaat die je als wat jongere luisteraar misschien kent in de uitvoering van The Bangles uit de jaren 80. Een plaat die meteen regelmatig nog voorbij komt. Met name in de winter natuurlijk, dat is een beetje een winterhit. Maar dit was het enige echt origineel van Paul Simon en Art Garfunkel. En ook dat was natuurlijk A Hazy Shade of Winter. Dat had even duidelijk mogen zijn. Het is daarmee 10:50 op deze zaterdagochtend. Het is 9 mei 2026. Leuk dat je luistert. Wij zijn Connect. En mede dankzij ons voel jij je overal thuis. Dat is even leuk om te weten. Dan kijk even naar de files op dit moment. Staan die er op de Nederlandse autosnelweg? Want we hebben natuurlijk op dit moment nog steeds de werkzaamheden aan de IJsselbrug bij Arnhem op de A12. En het goede nieuws is, als de planning allemaal een beetje klopt, want ze zouden aardig op het schema lopen, heb ik me laten vertellen, zijn die werkzaamheden komende donderdagnacht, donderdag in alle vroegte, in de ochtend afgerond, rond 5 uur des ochtends. Dus komende donderdag zou het zo'n beetje gebeurd moeten zijn met die werkzaamheden. En dat is wel fijn, want het is toch, toch wel druk eigenlijk op de autosnelwegen, met name hier rondom Zevenaar, Arnhem en de Duitse grens. Kijk even op de filelijst. Op dit moment wordt er geen file gemeld op die A12. Maar zonder twijfel is het wel druk. Dus hou dat even in de gaten. Als je richting Duitsland gaat over de A12. Of je komt vanuit Duitsland en je gaat over de A12 richting Arnhem. Dan moet je rekening houden met oponthoud. En dan hebben we natuurlijk ook nog die vreselijke grenscontroles over de Duitse grens. Want ook dat levert dagelijks de nodige behoorlijke files op. En helaas ook de meest vreselijke ongevallen. Dat dan ook. Dus als je die kant op rijdt, doe even voorzichtig en houd even in de gaten, want het is wel prettig als je veilig thuis komt natuurlijk. Dat vinden wij op zich van deze radioshow wel een goed idee. Heb je een leuke muzikale suggestie, een plaat die je graag zou willen horen tijdens Alles Mag Niet Moet? Het kan. App ons even via 0316 6x3. Dat is 0316 333 333. Want wij kennen de U-vraagt en wij draaien garantie. En dat betekent dat als jij een plaat aanvraagt die een beetje in het stramien van deze radioshow past, en dat is het al vrij snel moet ik zeggen, want wij draaien naar alles wat ons voor de voeten komt. Niet helemaal. De grootste bagger proberen we een beetje te vermijden, maar de leuke platen die proberen we wel te draaien tussen 10 en 12 op zaterdagochtend. Dus als je zoiets aanvraagt wat wij wel leuk vinden, of waarvan wij denken dat de luisteraar het wel leuk vindt, dan draaien wij hem gewoon voor je tussen nu en 12 uur op de radio. Dus wacht even. Mooi, ja, dat krijg je dan. Cloud, ook wel Cloud soms genoemd door sommige mensen, die was al begonnen met beginnen met zingen, maar dat was eigenlijk, helemaal niet de bedoeling. Ja, maar dan. Ja, dat is. Dus. Ja, lieve luisteraars, ik zal het nog wel een keer melden. Normaal gesproken vind ik het niet heel professioneel om dat te melden, maar we hebben een nieuw computersysteem. Met alle vervelende gevolgen van dien. Ja. Dus. Dus als u nou denkt, wat hoor ik toch allemaal? Of het is een beetje stil of zo? Nou, dat kan kloppen. Dus oké. Nou weet je, ik ga denk ik gewoon een andere plaat draaien of zo, oké? Ja, nou weet je, ik kan het ook even rustig uit gaan zoeken. Want allemaal werkt natuurlijk, dat kan natuurlijk ook. Ja, even kijken als ik dit ding nou doe. Nee, er gebeurt helemaal niks. Ja, dan lijkt je wel een beetje vast te zitten. Ik weet niet wat er allemaal gebeurt. Dat dus. Hè. Dus kijk, als we dit dan doen. Wacht even. Ja, dan gaat hij allerlei moeilijke vragen stellen natuurlijk. Ja, kan allemaal wel. Hoezo ga je nou moeilijke vragen stellen, denk ik dan? Dat is een doorgaans zo professionele radioshow, lieve luisteraars. Maar goed, soms heb je wel eens van die dagen dat je denkt van, ik denk dat het goed komt. Ja, dat denk ik wel. Even kijken, als ik nou hier op druk, dan zou je kunnen verwachten dat we Cloud gaan draaien.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Het laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
2: Connect verbindt Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

toch wel een van de topartiesten uit Volendam natuurlijk. Vroeger was het Jantje Smit, jaren later was het Jan Smitje. Hè? Ja, toen was hij volwassen. Nou, dat hij volwassen is, dat weten ze daar in Volendam. Dat weet zijn vrouw ook alles van trouwens. Maar goed, dat even terzijde. Het is 5 voor 11, deel 1 van de show is bij deze tot het eind gekomen. We zijn bij het...

0: politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats, waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond, vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Gelderland rijdt het langzaam op de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de A15 en Rhenen staat 3 kilometer. Dat kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: Rory, Kante en Jekke. Jekke hoorde je zojuist op de radio, lieve luisteraars. Als uuropener van deel 2 van deze doldwaze inhoudloze radioshow. De naamdragende Alles Mag, Niet Moet. Even die uit vinken. Ja, inderdaad. Even kijken. Het is op dit moment exact 7 minuten over 11. Ik zeg een hele goedemorgen.
1: Dit is Connect met Theo.
0: We zijn er weer met deel 2 van deze doldwaze inhoudloze. Vandaag ook zeer zeker inspiratieloze radioshow. Maar we draaien wel door tot een uurtje of 12 van vanmiddag. Als het allemaal een beetje mee zit, dat een pijltje er voor die tijd niet bij neergooit. Maar dan

En daarvoor draaien we muziek van Ovenbach. Speciaal voor Vincent en Miles Away. Een van de nieuwe platen op dit moment in de diverse Nederlandse hitparades. Het is daarbij 10:15. Ik zeg een hele goede morgen. En leuk dat je luistert naar deze doldwaze, inhoudloze radioshow. Ik denk dat ik hem zelf moet gaan zingen of zo. Geen idee wat hij... Dus, dat, lieve luisteraars. Ik heb geen idee wat... Hier allemaal. Als luisteraar heb je natuurlijk geen idee wat ik aan het doen ben. Maar het leuke nieuws is, ik heb zelf ook geen idee wat er allemaal gebeurt hier. Dat is het leuke van het... En als u nog denkt, wat gebeurt er allemaal? Ja, ik kan het u niet uitleggen, lieve luisteraars. Even kijken. Ja, er zou iets van de agendaberichten moeten komen. Maar ik had ook nog een plaat zullen gaan draaien en zo. Maar ja, goed, het systeem doet niet. Gaan we toch een plaat draaien. Kan mij het ook allemaal schelen. Muziek van Juanes en La Camisa Negra.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichtse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendabericht.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats, waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond, vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Ook vanavond blijft het droog en onbewolkt. De wind draait naar het noordoosten en is zwak tot matig. Zondag wordt het 12 graden op de Wadden, maar elders in het land stijgt het kwik hoger tot wel 21 graden in het zuidoosten. Er waait een matige, aan de kust vrij krachtige wind uit het noordoosten. Zondagavond kan er in het zuiden wat regen vallen. De wind is dan matig, aan de kust vrij krachtig en komt uit het noorden tot noordoosten. Komende week wordt het vrij koel en wisselend bewolkt. Met in de loop van de week regelmatig wat neerslag. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je 10 minuten vertraging. En op de N233 Kesteren-Veenendaal tussen de A15 en Rhenen doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Muziek van Wesley Bronkhorst, juist op de radio, lieve luisteraars. En ik zit liever hier dan thuis. Ja. En als je je afvraagt, wat gebeurt er allemaal op de radio? Dat is een goede vraag. Ik vraag me ook af, wat gebeurt er allemaal op de radio? Dat is normaal al een doldwaze, inhoudloze, hectische radioshow. Nou, vandaag laat de techniek mij een beetje de steek.

hier in deze contraien natuurlijk, in deze omgeving. Ik zal even de files verversen. Want we hebben files op de A12 Utrecht richting Duitse grens. Daar moet je rekening houden met zo'n 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Arnhem Noord en Westervoort. Op diezelfde A12, Arnhem richting Duitse grens. Daar moet je rekening houden met zo'n 2 kilometer als gevolg van de grenscontrole tussen knooppunt Ouddijk en de Duitse grens. En dat zijn op dit moment de files op de A12. Dan nog één melding op de N233 Kesteren richting Veenendaal. Daar kun je verwachten 3 kilometer stilstaand verkeer tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. En tot zover een stukje betrouwbare verkeersinformatie, lieve luisteraars. Ja, met Connect voel jij je overal thuis. En dat is echt waar. Wat gaan we de rest van het uur nog doen? Ik heb geen idee. Maar blijf gewoon luisteren en je hoort het vanzelf. Straks een nieuwe aflevering van Weekend Live tussen 12 en 2. Met het hele productieteam van deze van die radioshow. Vandaag is Peter Nillissen afwezig, maar hij heeft gezorgd voor goede vervanging, heb ik me laten.

Jovi en zijn vrienden. De mannen van Bon Jovi hebben de nodige grote hits gescoord in de jaren 80 en 90 in de diverse Nederlandse hitparades. Even luisteraars. We draaiden ditmaal uit 1994, Keep the Faith. Welkom, een hele goede morgen. Het is 8:08 op deze zaterdagochtend, 9 mei 2026. We gaan even kijken naar het weer voor vandaag en de komende dagen. Vandaag blijft het vrijwel overal droog met zon en stapelwolken. De maximumtemperatuur loopt vandaag op tot zo'n 20 graden Celsius hier in Oost-Nederland. Vannacht is het op de meeste plaatsen ook droog met brede opklaringen. Dan tot slot de vooruitzichten tot en met donderdag. In het weekend is het zo goed als droog, wat ik al zei, met geregeld van zon. Daarna zal de bewolking zich wat vaker laten zien en is er kans op af en toe regen of buien. En flink lagere middagtemperatuur. En dan moet je rekening houden met zo'n 11 graden op maandag. 14, 15 graden op dinsdag tot en met donderdag. Het wordt dus even wat minder tijdens de lente van 2026. Dus ik kan je aanraden om vandaag nog even de barbecue aan te zwengelen vanmiddag. Dat kan zo'n 20 graden Celsius worden hier in Oost-Nederland. Maar de komende dagen wordt het allemaal weer wat minder. Dus dat ik dat even weet. Dus maak er vandaag even gretig misbruik van, zou ik maar zeggen. Straks een nieuwe aflevering van Weekend Live met collega's. Ik wilde zeggen collega Peter Nillissen, maar die schijnt er vandaag niet te zijn. Maar hij heeft een goede vervanging gezorgd. Het hele productieteam van die inhoud, die radioshow, die zal ook vandaag gewoon draaien tussen 12 en 2 vanmiddag. Voor die tijd onder andere muziek van Prince uit 85. Raspberry Beret.

Prince and the Revolution, zo noemden ze zich aan het begin van de jaren 80 eigenlijk zo'n beetje. Een van zijn leuke platen, maar wel een van zijn minder bekende platen, moet ik zeggen. Maar niet minder leuk om te draaien op deze zaterdagochtend 9 mei 2026. Tot zover trouwens deze aflevering van Alles Mag Niet Moet. Ik wens je een heel fijn weekend en veel plezier met de rest van het programma. Straks onder andere met Weekend Live tussen 12 en 2 op de radio. De laatste plaat die we gaan draaien is van Agda en de Munnik. Het regent zonnestralen.

0: benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File in de regio op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

Nou, kijk eens even naar buiten. Zo lekker. Het is ideaal weer om lekker naar de playa te gaan, hoor. Frans Bauer hoorde je hier bij Connect. Ik zeg een hele goede middag. Het is inmiddels alweer 8 minuten voor 12:30. Zaterdagmiddag, Weekend Live zonder Peter, zonder Tijn. Tijn is ziek. Peter die had vandaag andere bezigheden. En daarom mocht ik het vanmiddag overnemen. Loris Nuclaas is mijn naam. Iets later begonnen dan gebruikelijk. Ja, we hadden hier een technische storing met het systeem, maar alle problemen zijn nu opgelost. Dus we kunnen lekker aan de slag, hoor. Tot 2 uur ben ik er met Weekend Live. Als ik naar buiten kijk, prachtig zonnetje. Het is heerlijk genieten. En het is gewoon een hartstikke mooie dag om ook naar het strand te gaan. Of misschien lekker een stukje wandelen. Misschien in het bos in Renen. Of misschien lekker hier ergens in de omgeving in Arnhem of in Zevenaar. Het kan allemaal. Je mag het even laten weten. Waar luister je naar Connect? Heb je een bepaalde request? App me even naar de studio 0316 en dan 6x3. Want ik heb nog wel ruimte om een lekkere plaat mee te draaien voor je. Dus laat het maar even weten. Omcirkeld met het laatste nieuws. En we gaan er gewoon een gezellige show van maken. Ook Chris is vandaag jarig. Dus we worden goed gevoed hier. Lekker met een bakje koffie. En dan genieten van die zonnestralen buiten. Ach, wat willen we nog meer? Ja, dit mag nog wel even zo doorgaan. Als ik dan kijk naar de vooruitzichten. Ik zal het straks even met je doornemen. Maar daar word ik niet zo vrolijk van. Hoor.

Every Time We Touch van Cascada bij Connect. Vond ik vroeger altijd echt een leuke zangeres. Ik was helemaal gek van het liedje Pyromania. Ken je dat nog? Ja, Pyromania. Ik heb er wel een dansje op gemaakt. We gaan naar Volendam, Monique Smit. Dit is Blijf Je Vanavond.

Monique Smit met Blijf je vanavond. En ook zij is een aantal kilootjes afgevallen. Ja, ze geniet in Volendam, hè. En in Volendam bakken ze alles in roomboter. Dus ja, dat kan ik ook wel begrijpen. Dat je een kilootje te zwaar wordt. Maar ze is heel goed bezig. Ze heeft een interview gegeven in de Libelle. En ze zegt zelf dat ze nu gezonde recepten maakt. Ook een beetje met hulp van ChatGPT. Ik gebruik het voor alles, al dus de zangeres die dit chatbot een uitkomst noemt. Nou ja, als ik het vraag aan ChatGPT van Lawrence, ik wil graag 20 kilo afvallen. Maak even een recept. Nou, dan moet ik mezelf erg uithongeren, hoor. Dus nee, is geen daverend succes bij mij. We gaan terug naar de jaren 90. Eiffel 65 met Blue.

0: Eiffel 65 met Blue. Och, wat heerlijk, hè. Op zo'n mooie dag als vandaag. Het is momenteel in de studio hier in 7 naar 18 graden. En het kan nog oplopen, hè. Rond de 2 uur halen we misschien wel de 20 graden. En als we dan gaan kijken naar de vooruitzichten. Nou ja, volgende week ziet het er niet al te best uit. Dan gaan wij terug naar een graad of 14 en af en toe regen. Het is 12:05. Normaal gesproken zou ik zeggen Tijn met het regionale nieuws. Tijn is er niet, dus vanmiddag zou ik het zelf helaas moeten doen. Goedemiddag. Op de kruising Zuidelijke Parallelweg met het Dorpsplein in Westervoort vond vrijdagmiddag een ongeval plaats tussen twee scooters. Kort na 3:50 kwam de melding van het ongeluk binnen, waarna de politie en een ambulance werden gealarmeerd. Een van de bestuurders is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Beide scooters raakten fors beschadigd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was het Dorpsplein korte tijd afgesloten. Asielminister Bart van der Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan het CDA ligt. Maar gaat gebruik maken van mobiele controles, meldt Omroep Gelderland. Volgens Van der Brink is dit een betere manier van controleren. De Marechaussee analyseert waar het best gecontroleerd kan worden en voertuigen worden uitgezocht op basis van inlichtingen en een risicoprofiel. De huidige manier van controleren aan de grens wordt verlengd tot eind september. Die periode wil de CDA-minister gebruiken om de mobiele controles op te zetten. De controles aan de Nederlandse en Duitse grens kregen veel kritiek van burgers en ondernemers in de grensregio's. De Nederlandse controles leidden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen, bijvoorbeeld vanwege mensensmokkel of documentfraude. In diezelfde periode is aan 600 vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd. En dan hebben we uiteraard ook nog sportnieuws, want met zijn aangekondigde afscheid van het profvoetbal komt er ook een einde aan de carrière van een spits die in Arnhem uitgroeide tot een absolute held. Ricky van Wolfswinkel kende bij Vitesse zijn doorbraak, zijn wederopstanding en zijn absolute hoogtepunt met de historische bekerwinst van 2017. De geboren Woutenberger kwam in 2001 naar de jeugdopleiding van de Arnhemmers. Hij speelde 7 jaar in de jeugd van Vitesse en in april 2008 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. Van Wolfswinkel groeide onder nieuwe hoofdcoach Hans Westerhof uit tot de eerste spits van Vitesse. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal maakte hij op 20 september 2008 tegen Sparta. In 2009 vertrok Ricky naar FC Utrecht en daar heeft hij ook nog een tijd gespeeld en toen kon hij zijn carrière een boost geven. En uiteindelijk is hij vertrokken naar het buitenland. En tot zover. Meer nieuws uiteraard in onze app of via rtvconnect.nl. Zie je op tv en hoor je uiteraard hier ook op de radio.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Zaterdagmiddag 9 mei. Van harte welkom. Een zonovergotende zaterdagmiddag. Wat is het toch heerlijk, hè? We genieten gewoon volop. Jij en die zonnestralen, dat doet ons toch goed. Nou, wat ons ook goed zou doen, dat is een feestje. Nou ja, als je naar een feestje zou gaan, bijvoorbeeld in Amsterdam, een groot muziekfestival in Amsterdam, die gaat namelijk op het allerlaatste moment niet door. Het gaat om een Music On Festival, waar volgens het Parool dit weekend zo'n 20.000 mensen op af zouden komen. De gemeente die heeft de vergunning ingetrokken. Kom alsjeblieft niet naar het festivalterrein, die wordt overdag niet toegelaten, meldt het muziekfestival op zijn site. Opmerkelijk genoeg schrijft de organisatie dat het nachtprogramma wel doorgaat. De ontwikkelingen hebben geen gevolgen voor het nachtprogramma. Het gaat gewoon door zoals gepland. De veiligheid van de festivaltenten blijkt niet in orde. De omgevingsdienst heeft een negatief advies gegeven over de tentconstructies, schrijft de gemeente Amsterdam. Er zouden gesprekken zijn gevoerd over extra maatregelen, maar dat heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd. En daardoor is het onmogelijk de veiligheid van bezoekers, medewerkers en artiesten te garanderen. We zijn geschokt en diep teleurgesteld door dit resultaat. We zijn vandaag pas geïnformeerd en zullen jullie zo snel mogelijk verder informeren, schrijft Music On Festival via de website en op hun sociale media. Dus mocht je nog naar Amsterdam zijn gegaan omdat je lekker ging genieten van Music On Festival, nou, dan kun je gewoon lekker thuis blijven, want het gaat er niet door. Dus dat scheelt je ook weer een ticket van waar je ook bent. Arnhem, Zevenaar, Doesburg, bij wijze van. Hoef je niet helemaal naar Amsterdam. En als je toch richting Amsterdam gaat, ja, dan kun je er uiteraard ook wel een leuk feestje van maken. Daar een kroegje pakken of iets anders. Altijd wel leuk, hoor. Ja, een kroegje, daar hou ik wel van. Ja, maar ik word wel ouder. Ik ben 33, ik word in oktober 34. Ik merk wel dat ik niet meer ieder weekend zoals vroeger een feestje kan pakken. Maar als ik ga, dan met vrienden en dan lekker meestal een restaurantje. En dan niet naar een discotheek. Nee, dan echt gewoon een cafeetje dat ik snel weer naar huis kan. Och, kijk eens. Alcazar, Crying at

ga je echt voor ieder wat wils hoor vanmiddag. Een beetje in de zomertrans, hè. Omdat het zo ontzettend lekker weer is. En dan gewoon nagaan dat we vanaf dinsdag weer temperaturen krijgen van een graad of 14. Daar wil je helemaal niet aan denken. Zelfs nachtvorst is nog niet uitgesloten in de maand mei. Och, ik heb er helemaal geen zin in. Bah, nee, moet er niet aan denken. Hey, goedemiddag. Je luistert naar Weekend Live zonder Peter, zonder Tijn, maar vanmiddag met Loris, Nicolaas. Ja, het hele complete team van Weekend Live die is er vandaag niet. Tijn is een beetje ziek. Peter die had andere bezigheden vanmiddag en daarom mag ik het overnemen tot 2 uur. En Rick is er ook gewoon weer. Vanaf 2 uur tot 5 uur. Dus veel gezelligheid nog hoor. De zaterdagmiddag hier van Connect. Ik ga het even te kijken, want hier... dit vond ik wel opmerkelijk. Want Ziggo die voegt vanaf juli alle 4 de ESPN-zenders toe aan de basis-tv-pakket. Daardoor krijgen miljoenen huishoudens toegang tot de 3 extra sportzenders met bijvoorbeeld Eredivisie voetbal. Maar betalen ook niet sportkijkers verplicht €2,50 extra per maand voor hun tv-abonnement. Ziggo maakt vanaf 1 juli alle voetbalwedstrijden uit de Eredivisie beschikbaar voor klanten met een digitaal tv-pakket. Daarmee verdwijnt een groot deel van het Nederlandse topvoetbal uit het aparte premium pakket. Nou ja, en die zijn duur, want ik heb hem zelf ook. Ik betaal iets van een gildje per maand. Ja. Door de toevoeging van alle zenders gaat de prijs dus standaard omhoog met €2,50. En die prijs geldt voor nieuwe klanten en voor klanten van wie de contracttermijn is afgelopen. Bij abonnees die nog in het lopende contract van 12 of 24 maanden zitten, wordt de prijs niet verhoogd. Maar ze krijgen de 4 ESPN-zenders er wel bij, hoor, tijdens hun contract. Gewoon helemaal gratis. De telecomaanbieder presenteert de stap als een manier om voetbal toegankelijker te maken voor een breed publiek. Die keuze past bij de grote maatschappelijke relevantie van voetbal, stelt Vodafone Ziggo-directeur Robin Kroes in gesprek met nu.nl. De Eredivisie is de grootste sportcompetitie van Nederland en spreekt heel veel mensen aan. Nou, dan kun je je favoriete wedstrijd, als Vitesse wordt uitgezonden, dan luister je natuurlijk naar Connect, hè. Maar je zou dan ook gewoon kunnen kijken. Ja, je moet mazzel hebben als je bij een andere provider zit, ja, dat die dan op ESPN1 wordt uitgezonden, want die wordt door iedereen ontvangen. Maar ja, als je op 2 of op 3 of op 4 zit en je hebt dan een sportabonnement bij de provider, wat ik zojuist opnoemde, ja, dan heb je gewoon geluk. Dan kun je straks ook gewoon kijken voor een klein bedrag van €2,50. Dus dat is wel fijn, toch? Ja. Lekker genieten van de zaterdagmiddag. Connect Weekend Live, Loris Nicolaas, tot 2 uur. En ja, ik zei het, zomerse liedjes komen voorbij. Dit is Rob de Nijs. Het werd zomer op Connect.

0: ver voor mijn tijd hoor, in 1975. Maar ze wonnen wel Teaching, het Eurovisie Songfestival van het jaar 1975. Ik kijk even op de klok, het is inmiddels 1 uur. Zo dadelijk uur nummer 2 uur van Weekend Live. Je kunt ook nog een leuk request doen hoor. Laat even weten via 0316 en dan 6x3. Ook het regionale nieuws nog, veel gezelligheid. Zo dadelijk, maar eerst gaan we naar het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: En dan gaan we nog even kijken naar waar het vaststaat in de regio. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, 7 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Dan gaan we naar de A2 Den Bosch richting Utrecht. In verband met wegwerkzaamheden ben je een half uur lang onderweg tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. De A12 Arnhem richting Duitse grens, 2 kilometer door een politiecontrole. Stilstaand verkeer tussen Afrit Beek en de Duitse grens, 10 minuten lang onderweg. Dan gaan we naar de A12 Arnhem richting Den Haag, 5 kilometer stilstaand verkeer tussen Bunnik en knooppunt Lunette. De A12 Utrecht richting Den Haag, 5 kilometer stilstaand verkeer. De weg is daar dicht in verband met wegwerkzaamheden tussen Lunette en knooppunt Oude Rijn. Dan gaan we naar de A15. Er staat een lange file, 17 kilometer, 3 kwartier langer onderweg. Nijmegen richting Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht-West. En dan de laatste, de A27 Gorkum richting Utrecht. 12 kilometer file tussen Lexmond en knooppunt Lunette. Dan ben je gewoon dik 3 kwartier langer onderweg.
2: Dit is Connect.

Child hoorde je hier bij Connect Weekend Live. 7 minuten over 1. Goedemiddag, fijn dat je er nog bij bent. Horace Nicolaas, jouw gastheer. Tot 2 uur vanmiddag hier op de radio. En straks ook nog na 2 uur, hè, Rick. Die gaat ook nog een feestje van maken, hoor. Tot 5 uur. Heb jij nou zoiets van, goh, Lawrence, je zit er toch niet voor niks? Nee, daar zit ik ook niet. Zo voel ik me vanmiddag wel, omdat ik gewoon, het hele complete Connect-team is er niet. Peter is er niet, Tijn is er niet. Maar ik probeer er wel een gezellige show van te maken, hoor. Mocht je zoiets hebben van, goh, Lawrence, ik wil wel een request doen. Ik heb wel een bepaalde liedje in gedachten die ik heel graag wil horen. Nou ja, dan kun je dat doorsturen. Hè. Je kunt de WhatsApp gebruiken. App even naar de studio 0316 en dan 6x3. Dat is ons WhatsApp-nummer en dan... kom je eigenlijk uit hier in de studio. Je mag ook even een belletje doen. Dan kan ik je misschien nog live de uitzending inhalen. Is ook erg gezellig. Dus jouw favoriete track is gewoon van harte welkom. En dat heeft ook Sharon de Groot gedaan. Sharon, goedemiddag. Je stuurt dat je aan het werk bent en dat je lekker Connect hebt aanstaan. En dat je het toch erg gezellig vindt, hoor. En dat jij lekker tot 5 uur moet werken. En jij wil graag Alexis Jordan met Happiness. Nou, het blijft toch wel een beetje in die zomerse tramp vanmiddag, hoor. Ja, we hebben helemaal niks te klaar. Och, kijk eens naar buiten. Och, ik hoop dat het nog even aanhoudt. Had ik nou maar een korte broek aangetrokken? Nee, dat heeft Lawrence niet gedaan. Nee, het is allemaal weer zwart, zwart, zwart.

0: Alexis Jordan, Happiness. We beginnen terug naar 2011. Ik heb daar wel hele warme herinneringen bij, want in die periode haalde ik ook mijn rijbewijs. En toen was dit super populair. Nou, ik denk dat ik toen mocht je nog... Je had geen Spotify, hè? Je had dan van die toeltjes om wat muziek erop te zetten en dan op zo'n cd'tje te branden. Ja, ik weet niet of je dat nog kent. Maar dat was wel leuk, hoor. En dan ging hij heel vaak... Oh, dan stond hij op één. Dan ging ik er weer terug doen als het liedje was afgelopen. De ramen open en het stoer doen, omdat ik net mijn rijbewijs had. Ja, leuke tijden. Maar ja, die tijden ga ik niet nog een keer herbeleven. We gaan naar, zo dadelijk naar Melanie C, I Turn To You. Gaan we ook naar een top 40 hit in 2000. Brak zich daarmee door, hè? Onder andere bekend ook van de Spice Girls. Maar eerst gaan we naar de agendaberichten.
1: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
2: Van Renkum tot Reden.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal thuis.
4: Dit is Connect.
3: Dit is Connect.
2: Weekend Live.

terug naar het jaar 2000 met Melanie C. I Turn To You hoorde je bij Weekend Live, 18 minuten over 1. Goedemiddag, de zaterdag 9 mei 2026. Leuk dat je erbij bent. En kennen wij Patricia Pai nog? Nou, ik zou het nooit vergeten. Er was ooit een jaar of 10 geleden een filmpje van haar uitgelekt. Toen stond ze met haar mondje open. Maar ja, dat gaan we maar niet vertellen. Het is nog een beetje te vroeg, nee. Misschien als ik een keer in de nacht mag invallen. Maar het AD meldt dat Patricia Pai een comeback gaat maken op televisie. Samen met dochter Christina Curry krijgt de zangeres een eigen reality-serie bij RTL. Ze zijn al begonnen met de opnames. Patricia, Christina en haar vriend Kevin worden in de soap gevolgd in hun dagelijks leven. Het is niet de eerste keer dat de moeder en dochter gevolgd worden door een camera. Begin 2000 waren de twee te zien in Adam's Family, de serie van Adam Curry. Nou ja, en hoeveel afleveringen de soap van de familie krijgt en wanneer het op televisie te zien is, is nog niet bekend. Ik ben toch wel ontzettend benieuwd, hoor. Ja. We hebben net Gerard Joling gehad, hè? Ik heb dat totaal niet gevolgd. Ik weet Peter van het programma Weekend Live, die keek dat wel, want die lift dan mee op mijn Videoland-abonnement. En dan zie ik altijd van, och ja hoor, hij heeft nog een aflevering te gaan, et cetera, et cetera. Ja. Nee, ik ben er niet zo fan van. Maar ja, Patricia Pai, je weet het maar nooit, die een comeback maakt op televisie met eigen real-life soap. Dankjewel, ja. Oh, lekker. Ik ga me weer helemaal volvreten hier. Ze denken dat ik onder voet ben. Ik zal even vertellen, de programmaleiding kwam even een taartje brengen. Er is iemand jarig hier, dus... dat wordt lekker genieten. Nee, met Patricia Pai wordt ook genieten. Ja, ze heeft een jonge scharrel, hè. Nou ja, jong, hoe oud zou die zijn? Volgens mij ergens in de 30. Dus ze doet het beter dan ik, ja. Ach ja, ik heb geen tonnen. Ze zeggen altijd, hè, lichaam van buiten, dat ziet er goed uit. Maar van binnen ben je gewoon verrot. Ja, want je wordt gewoon oud. Het is net zo oud als mijn oma, dus kun je nagaan. We gaan naar een klassieker. We gaan terug naar de jaren 70. 1977, toen was ze ook al volwassen. Patricia Pai, hier bij Connect Weekend Live.

0: & Tricks met Demon Hunter Golden hoorde je de film, hè? Ja, je hebt ook een Nederlandstalige versie ervan. Ik begrijp niet dat ze dit ooit hebben vertaald. Maar ja, fijn. Het is leuk. Ja. Je luistert naar Weekend Live Connect. Download ook onze app en dan mis je helemaal niets van de nieuws hier uit de regio. Dus je kunt ook altijd even een kijkje nemen op onze website rtvconnect.nl. Over nieuws gesproken, zo dadelijk krijg je van mij het laatste nieuws hier op de radio. Bij Weekend Live ben ik tot 2 uur. Straks Rick. En nog veel leuke programma's hoor, tot vanavond. Dus iedereen komt nog aan de beurt. Hier op de radio.
1: A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks.

0: Op de kruising Zuidelijke Parallelweg met het Dorpsplein in Westervoort vond vrijdagmiddag een ongeval plaats tussen twee scooters. Kort na 3:50 kwam de melding van het ongeluk binnen, waarna de politie en een ambulance werden gealarmeerd. Een van de bestuurders is nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Beide scooters raakten fors beschadigd. Tijdens de afhandeling van het ongeval was het Dorpsplein korte tijd afgesloten. Asielminister Bart van der Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan het CDA ligt. Maar gaat gebruik maken van mobiele controles, meldt Omroep Gelderland. Volgens Van der Brink is dit een betere manier van controleren. De Marechaussee analyseert waar het best gecontroleerd kan worden en voertuigen worden uitgezocht op basis van inlichtingen en een risicoprofiel. De huidige manier van controleren aan de grens wordt verlengd tot eind september. Die periode wil de CDA-minister gebruiken om de mobiele controles op te zetten. De controles aan de Nederlandse en Duitse grens kregen veel kritiek van burgers en ondernemers in de grensregio's. De Nederlandse controles leidden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen, bijvoorbeeld vanwege mensensmokkel of documentfraude. In diezelfde periode is aan 600 vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd. En dan hebben we uiteraard ook nog sportnieuws, want met zijn aangekondigde afscheid van het profvoetbal komt er ook een einde aan de carrière van een spits die in Arnhem uitgroeide tot een absolute held. Ricky van Wolfswinkel kende bij Vitesse zijn doorbraak, zijn wederopstanding en zijn absolute hoogtepunt met de historische bekerwinst van 2017. De geboren Woutenberger kwam in 2001 naar de jeugdopleiding van de Arnhemmers. Hij speelde 7 jaar in de jeugd van Vitesse en in april 2008 maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht. Van Wolfswinkel groeide onder nieuwe hoofdcoach Hans Westerhof uit tot de eerste spits van Vitesse. Zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal maakte hij op 20 september 2008 tegen Sparta. In 2009 vertrok Ricky naar FC Utrecht en daar heeft hij ook nog een tijd gespeeld en toen kon hij zijn carrière een boost geven. En uiteindelijk is hij vertrokken naar het buitenland. Ja, dan gaan we nog even kijken naar het weer. Vanmiddag is het zondag met geleidelijk ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 graden tot lokaal 20 graden bij een zwakke oostenwind. Vanavond lossen de stapelwolken op en vannacht zijn er opklaringen. De minima komen uit rond de 6 graden, dus het wordt wat frisser. Morgen wordt het 18 of 19 graden na een vrij zonnige start. Ik had het al gezegd, neemt de bewolking toe, maar waarschijnlijk blijft het wel droog. Er waait een matige wind uit het noorden tot noordoosten. En na het weekend draait de wind naar het noorden tot noordwesten en voert frisse lucht over de Noordzee aan. Maandag is het niet warmer dan 14 graden en daarbij trekken enkele buien over de regio. Maar er is ook gelukkig nog zon. Dan gaan we nog even kijken waar het vaststaat. Op de weg in de regio. Ja, ik moet vandaag alles alleen doen. Het is, ik moet drukken, pliepen, alles. Maar fijn, mocht het snel zijn gegaan, check de app van RTV Connect of lees het laatste nieuws even terug op onze website rtvconnect.nl. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam. 5 kilometer langzaam rijden tot stilstaand verkeer tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Met 20 minuten langer onderweg. De A2 Den Bosch richting Utrecht. 10 kilometer stilstaand verkeer. Wegwerkzaamheden tussen Culemborg en Even. Dingen. Door een politiecontrole ben je 10 minuten lang onderweg op de A12 Arnhem richting Duitse grens tussen afrit Beek en de Duitse grens. Dan gaan we naar de A12 Utrecht richting Den Haag. 4 kilometer verkeer is daar behoorlijk aan het oplopen. Een half uur ben je al lang onderweg tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. De A15 Gorkum richting Rotterdam. 10 kilometer, een half uur lang onderweg tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-West. Dan gaan we nog naar de A27 Gorkum richting Utrecht. 15 kilometer, 3 kwartier lang onderweg tussen Lexmond en knooppunt Lunette. En dan de laatste weg, de N233, Kesteren richting Veenendaal. 4 kilometer stilstand verkeer tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. En mocht je nu stilstaan in de file, je weet het, hè, je kunt gewoon even een berichtje sturen. Stuur even een berichtje naar de studio. En dan zorg ik ervoor dat jouw muzikale suggestie gewoon voorbij komt. Dus laat het even weten, 0316 en dan 6x3.
1: Je luistert naar Connect.
2: Overal thuis.
1: Overal thuis.
3: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

op of de ronde. Pommelien Thijs. 2:07. Goedemiddag, fijn dat je er nog bij bent. Je luistert naar Connect. Weekend Live, zonder Peter, zonder Tijn, maar met Loris Nicolaas. En mocht je zoiets hebben van, goh, Loris, ik heb je eigenlijk nog nooit eerder gehoord. Nou, ik ben wel regelmatig te vinden door in de middagshow hier op Connect. En ja, je mag me ook volgen op Insta, @LorisNicolaas. Ik kan zo'n bruggetje maken, maar fijn. Zo'n bruggetje, laat ik maar even achterwegen. Ondertussen word ik vetgemest met taart en koffie en drinken. Dus ja, er is er een van de programmaleiding jarig hier. Dus het is wel geniet hoor. En dan ook lekker naar buiten kijken hoe het zonnetje zich toch wel het goed doet. Het is lekker. Het is momenteel, ik zat even te kijken net, 20 graden in de studio bij Zevenaar. Dus nou, niet binnen in de studio. Daar zal het wel iets warmer zijn met een kapotte airco. We hebben altijd wat te klagen. Ik heb nog, dat vind ik wel leuk, van Alexander een berichtje. En Alexander die is ook lekker aan het luisteren. Die zei, hey grote vriend, leuk dat je er bent. En dat je opeens in Zevenaar aan het draaien bent. Ja, Alexander die heeft meegedaan met Langlevende Liefde. Toevallig vanmorgen stond het online en het wordt volgende week uitgezonden bij RTL. Nee, niet bij RTL, bij Net 5. En Alexander heeft ook meegedaan aan de bondgenoten. En hij is nu aan het luisteren met allerlei bondgenoten, vrienden. Lekker ergens, lekker een soort van terrein. Dan heeft hij muziek op staan. Nou ja, tot 2 uur gaat hij lekker luisteren naar mij. Dus die is er ook lekker bij, dus dat is wel leuk. Ja, de bondgenoten. Wie kijkt dat niet? Ik kijk het zelf wel. De bondgenoten, ik zit er zelfs aan te denken om eraan mee te doen. Maar ja, je moet er 3 maanden voor vrijnemen. En je moet een borg betalen bij Talpa, moet dat dan. En dan moet je werkgever moet dat dan ook weer goedkeuren. Hè? Want ja, je bent er 3 weken of 3 maanden uit. Minimaal, want het kan natuurlijk 6 maanden gaan duren. Als je het een beetje goed doet en die 100.000 euro wil winnen. Dus ik zit er wel over na te denken misschien dat ik eraan mee ga doen. Dus laat even weten, wat vind jij ervan? Moet ik meedoen aan de bondgenoten? 0316, 6x3. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij erover denkt. Ik heb ook nog niks met Moederdag besproken met je. Want ja, nee, mijn moeder is zelf al 12 jaar geleden helaas overleden. Maar het is morgen Moederdag, hè, dus we moeten de moeders in het zonnetje zetten. Dus zometeen maar een leuk Moederdagliedje. Alvast voor morgen.

ook weer een nieuwe versie. I Need Your Love van Duncan Younghoorn. Die Like the Sunshine. Nou, we lijken allemaal, we koesteren even de zon, hè, zolang het duurt. Je hoorde het net ook al in het weerbericht. Hè. Dinsdag gaan de temperaturen richting de 14 graden. Het kan zelfs 12 graden worden. En in de nacht gaat het zelfs afkoelen tot een graad of... Ja, niet schrikken, tot een graad of 6. Ja, dat is niet fijn, hè? Nee, nee. Daarvoor draad ik nog de Spice Girls met mama. Nou ja, ik hoop dat je je moeder ook nog in volle gezondheid hebt. En, of je oma natuurlijk, hè. Want dat is ook een soort van moeder. Nou, mijn oma leeft gelukkig nog wel. Is wel wat ouder geworden inmiddels. Die gaat ook richting de 85. Maar ja, die zulke momenten moet je koesteren, hè. Dus een beetje oma in de watten leggen, dat kan uiteraard ook. Maar mocht je nou bijna niks te besteden hebben... want ja, dat gebeurt helaas ook nog wel in Nederland... met alle ja, dure dingen tegenwoordig. Als je al een broodje wil halen... Ik was vanmorgen bij de pomp richting bij Eda, zeg maar... van Utrecht richting Zevenaar. Nou, ik had een broodje gehaktbal met een beetje mayonaise. Ik was bijna 11 euro kwijt. Dus nou ja, je weet hoe duur het allemaal wel niet kost. Maar wat is leuk als je weinig budget hebt om aan je moeder te geven? Nou, wat dacht je een klassiek verwennerij ontbijtje? Dat kun je natuurlijk gewoon bij de supermarkt halen. Gewoon een lekker vers broodje, een eitje en een jus d'orange. Nou, dan ben je meestal rond de 10 euro kwijt. En heb je moeder blij gemaakt. Ook bloemen, een klassieke boeket met haar favoriete bloemen. Of een boeket, zeg maar. Dat is ook hartstikke leuk om aan moeders te geven. Of een verwenpakket. Je kunt zelf een pakketje samenstellen met chocolade, verzorgingsproducten of een mooie kaars. Je kunt ook bijvoorbeeld genieten, picknick in de natuur, wandelen of een fietstochtje houden. Lekker thuis brunchen of lunchen. Of gewoon een filmserie middag houden. Een fotocadeau, dat doet het ook ontzettend goed voor de low budgetjes. Dus als je een leuke foto met je moeder hebt, ja, lijst hem in en geef hem dan gewoon cadeau. Of iets van sieraden, iets kleins en persoonlijks zoals een mooie sjaal of oorbellen. Vind ik toch nog wel net iets ja, te duur in allerlei categorieën. Maar ja, dat is ook wel een tip en het hoeft ook niet duur te kosten. Hè? Ja, tegenwoordig heb je ze, wat zouden die dingen kosten? Bij de kruidvat of zo? Ja. Nou ja, dan heb je toch al iets moois voor moeders morgen tijdens Moederdag. Ik wens je in ieder geval een hele fijne moederdag. En laat je lekker, mocht jij als moeder zijnde lekker luisteren... laat je lekker in de watten leggen. Ja, hopelijk komt er ook nog eens een keer een Loris Nicolaasdag. Ik vrees dat het niet gebeurt. Ja. Het is 2:10, Connect Weekend Live met Jaap Reesema.

Always on my mind van de Pet Shop Boys. Mijn laatste plaat alweer. Ik moet een beetje lachen. Iedereen zit momenteel lekker buiten en ik zit binnen. Rick Boekoot ook, want die zit zo dadelijk met het Connect Weekend tot 5 uur. Ook nog Erik Baltussen met de ballentent. Ik heb bij deze beloofd dat ik de playlist van Erik niet heb aangepast. Ja, vorige week hadden wij een grapje uitgehaald. Draaiden wij Last Christmas. Nee, wat draaiden we ook weer? Nou ja, fijn, we draaiden een kerstliedje. Dus dat ging een beetje, dat was wel een beetje grappig. Rick zo dadelijk dus na 2 uur. En je kunt hem ook volgen, Rick op de radio. Oh, ik krijg nu een berichtje. Oh, ik kijk heel even naar buiten, want Rick zit buiten. Hij appt van, wat zeg je nou weer? Een kerstplaat erin. Och, dit is toch erg. Wil je nu een kerstplaat, Rick? Ik ga toch heel even vragen, hoor. Want even kijken wat er gezegd wordt. Kijken, Rick, moet er een kerstplaat in, kerel? Even kijken. Hij zit lekker, ja, ik zie het, ja. Oké, wacht even. Ga ik het gewoon nog doen ook? Ik dacht, ik ga eindigen met Oma's aan de top. Wacht even. Wacht even. Dan ga ik het ook doen ook, hoor, Rick. Dan heb je het helemaal goed. Oh, jongens. Eigenlijk kan dit niet, hè? Ja, mag het? Oké, wacht even. Wat gaan we doen dan? Ach, fuck it. Wacht even. Ik ga hem even... Doen we gewoon Paul McCartney? Dan doen we gewoon... Huppakee, wacht maar even. Haal ik die ene er even uit? Dit is het. Als het op het laatste moment dingen worden gedaan... dan raak ik helemaal in de stress. Maar goed, we gaan het gewoon doen. Ik zeg gewoon doen. Dus waarom ook niet? Paul McCartney, We All Stand Together. Daar ga ik mee eindigen. Hey, volgende week zit Peter hier weer, hoor. Met de hele mikmak. En heel veel plezier met Rick. En Rick Boekhout, ja. Dit simpeltje. Paul McCartney, We All Stand Together. Mijn laatste plaat. Hey, bye-bye.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer anderhalf uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort staat bij Barneveld een file van 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. De oorzaak een auto met pech waardoor er een rijstrook dicht is. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Weekend hier op zaterdag 9 mei alweer. Ja, de tijd die vliegt voorbij. Maar goed, we moeten nog beginnen, dus niet al te snel natuurlijk. Ik heb de lekkerste muziek weer voor je klaarstaan. Ook deze van Callum Scott met Roots.

met even naar mijn moeder vragen. Ja, leuk dat jullie luisteren naar Gloednieuw Connect Weekend hier op zaterdag 9 mei. Ja, deze week die is alweer voorbij gevlogen en het is echt niet normaal. Maar goed, dat maakt niet uit. Ik ben vooral benieuwd naar hoe jouw week was deze week. Wil je dat nou graag delen? Mag dat zeker. 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Ja, vandaag moeten we het helaas weer zonder Natasja doen, want die is wederom niet vandaag aanwezig. Ja, het is echt een drama met die vrouw af en toe. Maar ja, goed, wat moet je ermee, hè? Helemaal niks. Hopelijk is ze er volgende week wel weer bij. Ja, ik heb de lekkerste muziek weer voor je klaarstaan. Ik heb bijvoorbeeld de Red Hot Chili Peppers voor je klaarstaan. En Teach In komt er ook nog aan met Dingedong. Maar ja, dat hoor je natuurlijk allemaal straks. Heb je nou een verzoeknummertje of denk je, joh Rick, dit wil ik graag met je delen? Mag dat natuurlijk zeker via het welbekende nummer 0316 6x3. Ben je van harte welkom. Ja, we gaan gewoon weer lekker door naar de muziek. Eentje die ons vorig jaar helaas onverwachts is komen te vervallen. Ik heb het natuurlijk over René Karst. Ja, zijn muziek blijft toch wel erg goed. En ja, Artje voor de sfeer. Een van de Record Store Day releases die ik helaas niet heb kunnen fixen. Maar het is wat het is. Ik ken mensen die hem wel hebben. Dus mocht je hem kwijt willen en je hoort mij nu. Ik bied 10 euro. Laten we daar eens mee beginnen. Maar goed, we gaan hem gewoon lekker draaien. Dit is Artje voor de sfeer van René Karst.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

regionale muziek van Jerry hier op Connect. Ja, we gaan even terugblikken op deze week. Want woensdagochtend was het nogal chaos op de IJsselbrug bij Arnhem. Ja, want woensdagochtend staan op verschillende wegen rondom de IJsselbrug veel files. Ja, en dat had te maken met eigenlijk de werkzaamheden natuurlijk. Op dinsdagavond 5 mei hebben ze de boel weer een soort van open gegooid. En op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem, ja, ter hoogte dus van knooppunt Velperbroek, was de vertraging inmiddels opgelopen tot meer dan 45 minuten. Dus je stond gewoon een uur in de file ongeveer. Ja, er stond 11 kilometer en ook rondom de N-wegen van de A12 stonden flinke files. Zo was er op de N338 tussen Doesburg en Westervoort meer dan een uur vertraging. Ja, en op de weg van Doetinchem naar Dieren was er ongeveer een file van 7 kilometer. En automobilisten die moesten rekening houden met toch bijna 3 kwartier flinke vertraging. Ja, de vertraging die liep zeker op tot meer dus dan een half uur. En de files, die worden waarschijnlijk dus veroorzaakt door de werkzaamheden op de IJsselbrug. Ja, en daardoor zijn er minder rijstroken beschikbaar richting Utrecht. Ja, en Rijkswaterstaat die is ondertussen daar klaar als het goed is. Je weet het maar nooit daar. Met het afbreken van alle werkzaamheden. Die misschien ook nog extra hinder zullen op gaan geven. Maar in principe zou alles gedaan moeten zijn. En kunnen we dus gewoon weer vol gas over de A12. Ja, het is toch wel een dingetje daar hoor, met die A12. Het is constant, is er wel weer iets. En ja, ik woon nu sinds 2003 denk ik een beetje in deze regio. En ik kan me niet beter herinneren dat de hele pot daar gewoon dicht zit. Maar ja, goed, dat kan aan mij liggen. Dat weet ik eigenlijk ook niet zo heel goed. Maar sinds ik mij kan herinneren zijn ze al bezig met de A12. Dus ja, dat mag nou toch wel een keertje klaar zijn. Ik bedoel, elke keer die hump en die bump waar je overheen gaat. Ja, nou ja, goed, het maakt er niet uit. Ik moet heel eerlijk zeggen, deze week ben ik een beetje verslaafd geraakt aan de volgende artiest. De Red Hot Chili Peppers heb ik het over. Ik draai ze thuis helemaal grijs, dat mijn ouders er gek van worden. Ja, ik weet het niet. Ik vind het gewoon zo lekker. En ik heb de Red Hot Chili Peppers eigenlijk weer een beetje herontdekt, als ik het heel erg mag zeggen. Dus ik wil hem graag met jullie delen. Dus we gaan lekker luisteren naar Hump the Dump van de Red Hot Chili Peppers.

Jocelyn Starr. Ja, uit het jaar 2026 alweer. Music non-stop. Nou, we gaan gewoon meteen lekker door met die heerlijke muziek die ik voor je klaar heb staan. Dit is Who Best Tank uit 2004 met The Reason.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus aan het licht gekomen. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat tussen Arkel en Sliedrecht een file van 12 kilometer. Vertraging is een kwartier. En op de N344 Apeldoorn-Voorthuizen tussen Uddel en Kootwijk 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Jason Steve, Heart First. 2025 alweer. Ja, het was deze week natuurlijk de week van de bevrijding. 4 en 5 mei hebben we gehad. En maandag hebben we 2 minuten stilgestaan bij natuurlijk alle slachtoffers en militairen die zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Maar hoe zag nou eigenlijk de eerste dodenherdenking eruit in 1946? Ja, wij van Connect die hebben daar even onderzoek naar gedaan. En op 4 mei 1946 stonden we in Arnhem voor het eerst officieel stil bij de slachtoffers van het oorlogsgeweld. Ja, de Arnhemse Courant die was erbij en schreef een herdenking waarin 1 minuut stilte eigenlijk niet genoeg voelde. Ja, duizenden Arnhemmers wilden op dit plein 1 minuut stilte schenken die hun, in hun gedenken die hun leven gaven aan de vrijheid. Voor wie we het te danken hebben dat er dus weer bruisend leven is in Arnhem. Ja, de stad die stond op het Erbomplein stil bij de omgekomen geallieerde soldaten. En sindsdien is het eigenlijk een traditie geworden om op elk jaar 4 mei stil te staan bij de mensen die zijn omgekomen door het oorlogsgeweld. Ja, geen 1 minuut zoals toen, maar nu 2 minuten. Ja, verder zegt de krant eigenlijk dus dat 1 minuut toch een beetje te weinig was. Ja, zo schrijven ze over een grootvader en zijn kleinkind die nog aan het praten waren tot stilte maand door de midden van zijn vinger op de mond van het kleine kind te leggen. Ja, toen begreep het kereltje dat het meende ze was. En de krant

Tweede Wereldoorlog. We moeten altijd stil blijven staan bij de mensen, ja, die toch voor ons land zijn omgekomen. Ja, en dat is het minste wat we toch eigenlijk kunnen doen. Om stil te blijven staan bij zo'n mooi moment. En ja, om het daarna te vieren dat we weer vrij zijn. En dat is altijd toch een mooi moment om het even uit te schreeuwen dat we weer vrij zijn op 5 mei.

moment dat we het Songfestival wonnen. Dingen Dong hoorde hier op Connect. Ja, we gaan gewoon meteen door naar deze knijter van de hit. Coldplay samen met Burna Boy. Ja, die man die niet kon opdagen bij het Gelredome, kan je het ook wel noemen. Het is natuurlijk net zoals je het ziet. Maar ja, We Pray hoor je hier op Connect.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's Half Uurtje, bekend van de Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam staat tussen Arkel en Sliedrecht 9 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

voor alle fans van de Rolling Stones, maar ook een klein beetje de Beatles. Ja, want Paul McCartney die is namelijk te horen op het nieuwe album van de Rolling Stones dat in juli verdwijnt. Ja, de onderlinge strijd tussen ben je een Beatle of ben je een Stone, ja, die gaat nou een beetje samengevoegd worden. Want de Rolling Stones die hebben afgelopen dinsdag namelijk bevestigd dat er een nieuw album gaat komen. Ja, de plaat gaat Foreign Tongues heten en komt op 10 juli uit. Ja, de afgelopen weken werd er al volop gehint op de komst van de nieuwe plaat. Ja, het is het 25e album van de Stones die uitgebracht wordt. En sinds Hanky Diamonds uit 2023 komt er dus eindelijk een nieuwe. Ja, de nieuwe plaat die telt 14 nieuwe liedjes met gastbijdragers van onder andere Paul McCartney, ja, Robert Smith van The Cure en Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers. Hier komen ze toch weer terug, hè? Mick Jagger beschrijft het opnameproces als een paar hele intense weken. En ze zeggen ook, we hebben 14 geweldige nummers en we gingen zo snel als we konden, zegt de 82-jarige zanger. Ja, gitarist Ronnie Wood die vult aan dat de sfeer heel creatief was en dat de hele band eigenlijk in topvorm was. Ja, heel vaak hadden we het na de eerste take wel al en ik hoop dat iedereen het leuk vindt. Ja, en afgelopen dinsdag is de eerste single van het album verschenen, In The Stars. Ja, ik ga je wel meteen teleurstellen. Die heb ik niet. Ja, ik wou hem heel graag draaien, maar we hebben hem helaas nog niet in het systeem staan. Dus ik hoop dat we hem er zo snel mogelijk in gaan krijgen en dat we hem daarna kunnen draaien. Maar ik heb wel een andere lekkere plaat voor je, namelijk die van Ariana Grande. Thank You Next.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

even tot rust komen. Met Dylan Wayne, een regionale plaat, Wildflowers, hoorde hier op Connect. Ja, hopelijk ben je nou even tot rust gekomen. En zit je misschien lekker in de zon of ben je misschien aan het schoonmaken in huis? Dat kan natuurlijk ook. Ja, we gaan gewoon lekker door naar dat ene zomerse plaatje. Dat als je hem hoort, denk je ja, ja, dit is een zomerplaat. Ik heb het natuurlijk over Empire of the Sun met Walking on a Dream.

of weer een regionale knaller van Try Better en Irene Hendricks. Never Be Yours, hoorde hier op Connect. Ja, ik kreeg een appje van Natasja. Ze leeft gelukkig nog, het is echt waar. Maar ze vraagt, Rick, ik zit nou in de auto. Kan je alsjeblieft iets van Eminem voor me draaien? Maar natuurlijk kunnen we dat doen. Eminem, het jaar 2000. Ik was zelf nog niet geboren en volgens mij Natasja ook nog niet. Maar toch, Eminem, ja, je moet er geen ruzie mee krijgen, want je komt er nooit meer van af.

0: Weekend. Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Op de meeste plaatsen schijnt de zon volop, maar vooral in het noorden is er veel bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind en het blijft droog. Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn Amsterdam staat bij Hoevelaken een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. En op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen Arkel en Sliedrecht een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

4 maanden wist ik al dat jij je meisje was. Je bent er nog niet, maar ik tel de dagen af. Ik kan je voelen, ik wil je zien in het echt. Lijk je op je moeder, ik vraag me af hoe je bent. Ik heb ons huisje klaargemaakt en een beetje gespaard. En de knuffels in je bedje liggen klaar voor je. En als je straks in het donker bang bent, heb ik al gecheckt voor monsters onder je bed. Dus blijf maar klein, word maar niet te snel groot. Want er zijn veel goede mensen, maar slechte zijn er ook. In mijn armen mag je blijven, maar raak je niet kwijt, mijn kleine meid.

mijn armen van Piotr hoor je hier op Connect. Ja, het is rond de klok van 4:15 alweer. Ja, en ik kan je vertellen, we gaan een spelletje spelen. En mocht je het nog niet kennen, dan ga ik het je even uitleggen. Ja, ik ga een paar cryptische hints geven over een artiest, een producer, een singer-songwriter, een duo, een band. Het kan echt letterlijk van alles zijn. En aan jou natuurlijk de eer om te gaan raden wie het is. Ja, dit kan een artiest zijn die de afgelopen weken volledig in de nieuws is geweest. Die misschien met een nieuw album is gekomen. Of misschien, ja, het kan zijn dat ik hem de hele week al heb geluisterd. Ik ga je wel vertellen, het is niet de Red Hot Chili Peppers. Dus dat antwoord kan je voor je houden. Nee, ik ga alle cryptische hints geven. Dus ben je nou gewoon lekker op de bank aan het chillen? Of ben je misschien aan het gamen? Dat kan ook, hè. Misschien zijn de gamers onder ons. Ja, je weet het nooit. Of je zit gewoon lekker in de auto, onderweg naar familie of in de huis of wat dan ook. Zet je radio in ieder geval ietsjes harder, want daar komt-ie. Ja, ik ben op zoek naar een artiest die eigenlijk door is gebroken op YouTube met covers. Ja, en zijn grootste hit, die was ooit voor een hele snelle film. Als je begrijpt wat ik bedoel. Hij heeft veel bekende tracks gemaakt met onder andere Selena Gomez, maar ook met... met Wiz Khalifa. Dat is misschien wel zijn bekendste. Ja, hij tekende in eerste instantie onder het label van Ellen DeGeneres. En dat gaf zijn carrière een gigantische boost. Hij is een echte muzieknerd. Hij verzamelt alle oude techniek. En zijn laatste album staat toch ook wel een beetje in het teken van Windows Vista en XP. Ja, hij heeft een absoluut gehoor en hij kan alles op elke noot precies raden welke noot het is. En zelf gebruikt hij heel veel geluiden van het dagelijks leven in zijn beats. Bijvoorbeeld een lichtknop. Ja, snap jij hem? Ik wel. Ja, hij is afgestudeerd aan de Berklee College of Music. En dat is een van de bekendste muziekopleidingen ooit. Zijn stijl is rijk beïnvloed door de oldschool pop en R&B... zoals Stevie Wonder en Boyz II Men. Ja, en het album van 2022 kwam deels voort uit TikTok-snippets... waar hij liet zien hoe hij zijn nummers maakte. Nou, als je nou niet weet wie ik zoek, dan weet ik het ook niet meer. Weet jij het wel? Stuur het vooral door 0316 6x3 en dan hoor je hem straks na...

Lonely. Ja, met Connect hoef je dat niet te zijn, want we zijn overal thuis. Dit was The Police, het 1979 alweer. We gaan door naar die lekkere lente-slash-zomerplaat van Rolf Sanchez. Oh nee, Sanchez was het, hè. Dit is Mas Mas op Connect.

0: altijd op de hoogte van het laatste nieuws en sport uit de regio? Check rtvconnect.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat tussen Arkel en Sliedrecht 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

One Night in Bangkok. Murray Head hoorde hier op Connect. Ja, slecht nieuws voor de fans van Dolly Parton. Ja, althans, als je naar Las Vegas zou gaan. Want ze annuleert namelijk een deel van haar concertreeks in Las Vegas vanwege haar gezondheid. Zo laat ze weten in een video op Instagram, waarin ze een update geeft over haar gezondheid. Ja, de 80-jarige zangeres die zou oorspronkelijk afgelopen december al optreden in Las Vegas, in de Caesar Palace. Maar die werden vanwege gezondheidsproblemen verplaatst naar september. Ja, en in haar videoboodschap zegt Parton dat ze toch meer tijd nodig heeft om weer op het podium te staan. Zo zegt ze, het spijt me echt dat ik iedereen die kaartjes had om mij in Las Vegas te zien moet missen, zegt Parton. Ja, de zangeres vertelt dat haar medicatie aanslaat en dat het elke dag gelukkig weer een stukje beter gaat. Maar dat de behandelingen haar een klein beetje duizelig maken. Ja, en natuurlijk kan ze niet duizelig zijn als ze met een banjo en gitaren op hoge hakken loopt. Ja, ondanks haar gezondheidsproblemen blijft ze wel aan het werk. En zo zegt Parton onder meer dat ze bezig is met videoprojecten en dat ze werkt aan een museum en een hotel die later dit jaar moeten openen in Nashville. Ja, ze zegt, ik heb goede doktoren en ze verzekeren dat alles gewoon behandeld kan worden. Zo sluit de zangeres af. Ja, Parton die heeft wel eens eerder optredens afgezegd vanwege gezondheidsredenen. Zo was halverwege maart trad ze op na maanden afwezigheid weer in Dollywood. Dat is een themapark dat aan haar is gewijd. Ja, het zou toch wat zijn, hè? Ik bedoel, Michael Jackson die had natuurlijk zijn eigen, ja, hoe noemen we dat, attractiepark in zijn achtertuin, Neverland. Ja, Dolly Parton die heeft gewoon letterlijk haar eigen attractiepark. Dat is ook wel bizar. Maar ga je dus naar Las Vegas, dan heb je waarschijnlijk al een mailtje gehad dat het niet doorgaat. Maar niet getreurd, het gaat allemaal goed komen.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

The Best Queen. De Stone Souls. Hoor je hier op Connect. Ja, we gaan meteen door naar ja, toch wel de jaren 2002. Elvis Presley met Junkie XL. A Little Less Conversation. Toch wel zo'n lekkere oude plaat in een nieuw jasje. Maar kan best.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. De 15-jarige Maxim uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. Maxim maakt het naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een lange file op de A2 Utrecht en Bos. Tussen Geldermalsen en Teltbommel is de vertraging 1 uur. Komt door een aanrijding, de rechterrijstrook is dicht. Verder is de extra druk op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen de afrit Arkel en Sliedrecht. 14 kilometer file en 20 minuten vertraging. Heeft te maken met de afgesloten A2 en A12. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Het Sia Beautiful People hoorde hier op Connect. Ja, aangevraagd door onze enige echte Harm. Harm, leuk dat je luistert. Ja, dit laatste half uurtje gaan we even lekker genieten van alle plaatjes die jij doorstuurt. Deze kreeg ik door, Another Day van Wakefield. Van Sal uit Ede. Leuk dat je luistert. Een klein beetje uit de regio. Kom lekker deze kant op, jongens. Veel gezelliger. Maar goed, we zijn overal thuis in Midden-Gelderland. Dus ja, Ede hoort er ook wel een klein beetje bij.

Mel Smith en Niall Horan hoorden hier op Connect. Ja, ik krijg een verzoekje binnen van Amber uit Arnhem. Die zegt, ik ben deze week naar de Michael Jackson film geweest. En sindsdien kan ik hem alleen maar grijs draaien. Ja, ik snap je heel goed. Ik heb hem laatst ook gezien. En heel eerlijk, als je de film nog niet gezien hebt, de Michael Jackson film, ga zeker heen. Want hij is zo ontzettend gaaf. Tuurlijk gaan we hem natuurlijk voor je draaien hier op Connect. Ja, dit is Rock With You van Michael Jackson.

De nieuwe plaat van Kensington, Living For It, hoorde hier op Connect. Ja, ik ga jou een heel fijn weekend wensen. Ik ga je ook heel veel plezier wensen. Nee, ik ga je heel veel plezier wensen met Erik Baltussen. Hij is jouw gast hier van 5 tot 7 met de lekkerste platen. Natuurlijk weer in de ballentent. Volgende week ben ik er natuurlijk weer. Hopelijk dan weer met Natasja. Dus Natasja, mocht je dit horen, kom alsjeblieft weer terug. Nee, komt allemaal goed. Heel fijn weekend en tot volgende week.

0: Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste nieuws uit de regio van afgelopen week. Vandaag op Connect TV.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amsterdamse housefestival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat bij Sliedrecht een file van 12 kilometer. Vanaf Arkel is dat al. De vertraging is daar ongeveer 20 minuten. En op de N830 Gorinchem Meteren voor de aansluiting met de A2 ook ruim 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.
0: Een lekkere lange lente.
3: De ballentent.

0: verwacht dat die hits toch wel een, of die platen wel een hit zullen worden van Duke DeMont samen met Jack Jones. Nee, niets is minder waar. Deze blijven steken in de Tipparade 2014. I got you.
1: Dit is Connect met Erik.
0: Ja, een hele goeiemiddag. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Ballentent voor deze zaterdag 9 mei 2026. Met een 13 uur heel veel lekkere muziek. Ja, en dan wil ik dit gaan doen, maar ja, dat gaat eventjes niet lukken. Ja, ik had eigenlijk een plaat voor je klaarstaan, maar die, even kijken hoe we dit gaan doen. Even kijken of het zo lukt. Deze ook hebben. La Fuente!

eigen bodem van de Crystal Pullens. Oftewel Crystal Full For You. En daarmee gingen we terug naar 2011. Ja, en daarvoor die van Love Went and I Want You. Ja, goed nieuws voor de mensen die regelmatig de A12 gebruiken. Alleen, ja, ik moet er wel even bij zeggen, het gebeurt niet à la minuut. Want asielminister Bart van der Brink die wil de regels voor de grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marseille gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gebruik maken van mobiele controles, meldt Omroep Gelderland. En volgens Van der Brink is het een effectievere manier van controleren. De Marseille die analyseert waar het best gecontroleerd kan worden en voertuigen worden uitgezocht op basis van lichtingen en een risicoprofiel. Ja, de huidige manier van controleren zoals er nu bij Babberie gebeurt aan de grens, die wordt wel verlengd tot eind september. En in die periode wil de CDA-minister gebruik maken om de mobiele controles op te zetten. En de controles aan de Nederlandse en de Duitse kant die kregen veel kritiek van burgers en vooral de ondernemers in de grensregio's. Ja, de Nederlandse controles die leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot maar liefst 270 aanhoudingen. Bijvoorbeeld vanwege mensensmokkel of documentfraude. En in diezelfde periode is aan 600 vreemdelingen de toegang tot Nederland geweigerd. Nou, ik zou zeggen, gooi die grenscontrole in ieder geval, althans de mobiele controle, gewoon een paar kilometer landinwaarts. Dan hebben de mensen niet zoveel last van de dagelijks in de file staan, die er gemiddeld twee kilometer staat daar altijd. Zometeen agenda berichten met Cindy. Maar eerst een dame die altijd het zusje van werd genoemd. Maar ja, dat is eigenlijk een beetje te min voor haar. Terug naar 1986 met Janet Jackson. And what have you done for me lately?

0: cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloude-rijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier.

deze muziek zou zeker niet te missen aan het ASM Festival wat vandaag plaatsvindt. Taki Noon! Ja, je zou eerder denken dat het over voetbal gaat met Tiki Tiki Taka. Nee, maar niks is minder waar. Dit is gewoon een regionale plaat. En wat geen... sowieso geen regionale plaat is. Terug naar 1991 met Freedom Williams en CNC. Music Factory and Gonna Make You Sweat.

Dit is Connect. Connect.

0: Hoort in 2020 voor deze Joel Corey, samen met M-Neck en Head & Heart. Ja, we gaan langzaam op richting de agenda, of nee, richting de headlines van 5:30. Meer is een plaat uit 1990. En dat is ook weer van Nederlandse bodem.
1: Connect.
0: Ja, en ik wil zeggen, dit is Connect, inderdaad. Dat was die van King B en Back by Dope Demand. En ja, nu wil het systeem even niet doen wat ik wil. En dan gaan we eens even kijken of we dan nog zo voor elkaar kunnen krijgen. Ja, hebben ze Kevin te pakken. Terug naar 1990. King B en Back by Dope Demand.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slovaakse premier Fico in Moskou. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond houden we het nog lang zonnig op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden- tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat tussen Arkel en Sliedrecht 11 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dame die heeft toch wel een respectabele leeftijd van 75 jaar. En ik vraag me af of ze nog steeds zo lekker klinkt. En dan heb ik het over Jocelyn Brown. Tezamen met de Incognito terug naar 1991 en Always There. Ja, rockband Kiss. Ja, je kent ze wel van I Was Made For Loving You onder andere. Want ze zijn de studio ingedoken en ze komen met nieuwe muziek. En dat bevestigt bassist Gene Simmons in de podcast Kiss by Sienna. We hebben net een nieuw nummer opgenomen dat Paul heeft geschreven, zegt Simmons. En die is ook al 76. Over collega Paul Stanley en die is 74. Ja, het zijn toch wel de oudjes die het hem doen. De zanger en Paul Stanley is dan de zanger en de gitarist van de band. En hij, Gene Simmons zegt ook, ik kan je er verder niets over vertellen. Dat komt op een gegeven moment wel naar buiten. En deze december 2023 trad Kiss voor het laatst publiekelijk op. En begin 28 start in Las Vegas een nieuwe concertreeks met hologramversies van de bandleden. Ja, dat heeft ABBA ook al eerder gedaan. En het laatste studioalbum van Kiss, Monster, dat verscheen in 2012. En dit is ook zo'n hit uit 1979, Sure Know Something.

0: platen die nooit een hit is geworden. Deze van Taylor Swift, Lavender Haze. Ja, en het aparte is, ja, in deze tijd moet het eigenlijk wel. Zij heeft namelijk 2 geluidsfragmenten en een afbeelding van haarzelf aangedragen om zichzelf als merk geregistreerd te krijgen. Ja, en dat is een poging om haar stem en uiterlijk te beschermen tegen AI deepfakes met behulp van kunstmatige intelligentie gemaakte muziek. Dat is ook steeds meer in opkomst. Zondag nog de nieuwe single van Jonas Blue en met Malif, Edge of Desire. Mijn eerste agendaberichten met Cindy.
1: Cursisten van kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
2: Jouw regio. Jouw regio. Jouw muziek.

0: Sacrifice. Of de Sacrifice, nee, Sacrifice van The Weeknd. Ja, hij treedt op 16, 17 en 18 juli op in, in de Johan Cruijff Arena. In het kader van zijn After Hours Till Dawn Tour.
1: Dat is feest.
0: Ja, dat is zeker feest. Het dak gaat daar zeker af. Nou, we hebben nog twee platen voor je te gaan. Zometeen Armin Verburen samen met Alesso. Maar eerst een cover van Bronski Beat. Tell Me Why. Disco Universe van Supermode. Tot zo na 6 uur.

0: Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.

0: jaar 2007. Als het begin van de tweede uur. Dr. Kutjout samen met Gregor Salto.
1: Dit is Connect met Erik.
0: And love is my game. Ja, welkom bij deel 2 van de Bolte. En achterna de 7 uur met 13 uur. Ja, we hebben een itempje politiek. En ook een festival wat een burgemeester heeft, burgemeestersprijs heeft geweest. De burgemeester van Baselasprijs. Maar eerst Chris van Amsterdam.
2: Ik wil dat je niet wegloopt.

mooi ingetogen nummer deze van de Circus Kussers. 1987, Monica. Ja, we kennen natuurlijk ook van de andere hits als Louise en Verliefd. En het is ook wel leuk om deze plaat weer een keer terug te horen. Ja, het festival Buitenblikje die wint dit jaar de burgemeester van Bassluisprijs. En de voorzitter Dennis Martens die is blij. Hij zegt, ja, we zagen het niet aankomen. En Buitenblik, dat is een festival dat elk jaar gehouden wordt bij zwemplas De Breulie in Zevenaar. Het festival is gratis toegankelijk en het is voor mensen met een grote en een kleine beurs. Ja, de prijs die is vernoemd naar oud-burgemeester Fons van Basselaar, die tussen 1976 en 1987 burgemeester was van Zevenaar. En de prijs die is bedoeld voor organisaties die kleur geven aan kunst en cultuur in de gemeente. En we willen een mooi festival neerzetten dat cultureel is en gratis toegankelijk. En voor ons is de prijs sowieso erkenning, zegt Martens. En er komen niet alleen mensen uit Zevenaar op het festival, maar ook mensen uit de Achterhoek en uit Duitsland. En volgens het bestuur van het Van Basselaarsfonds krijgt Buitenblik de prijs. Omdat het festival in de regio is uitgegroeid tot een vaste waarde. Want al jarenlang organiseren zij een gratis driedaags festival voor een breed publiek, gedragen door een grote groep vrijwilligers, laat het bestuur weten. En de organisatie van het festival die krijgt een prijs van 2000 euro. En Buitenblik is dit jaar op 15, 16 en 17 mei aan de oevers van de Breulie in Zevenaar. En de prijs die wordt op 11 september overhandigd. En dat is dan een dag voor de geboortedag van de burgemeester van Basselaar. Zometeen agendaberichten met Cindy Meers. Deze

0: Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hanzestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

platen ter voorbereiding op een avondje stappen. Grote Duim samen met Super Strings. Ja, Super Strings die kennen we natuurlijk ook nog wel uit de jaren 90, die toen ook een grote hit hebben gehad. Dit was Sound Piercing hier bij Connect. Ja, Doreen Verret is al jaren actief binnen de lokale politiek en was de afgelopen 4 jaar al raadslid en is recent fractievoorzitter. En volgens D66 rankt hem neemt zij inhoudelijke kennis, leiderschap en sterke betrokkenheid bij de gemeente mee. En D66 rankt hem die beschouwt Verret als een snelle en krachtige denker met enthousiasme, kennis en sociale vaardigheden. En volgens de partij maakt dat haar de wethouder die Renkum in de toekomst nodig heeft. En Doreen kent Renkum goed en weet wat er speelt in onze dorpen, al dus fractievoorzitter Veda Kuppen. En Verret die voelt zich vereerd met het voorstel en zegt dat ze het eervol vindt dat de D66 haar voordraagt als wethouder. Ze kijkt er naar uit om aan de slag te gaan als wethouder en ze zegt: ik wil graag zichtbaar en bereikbaar zijn, nieuwsgierig blijven naar wat er leeft en samen met inwoners, het college en de gemeentelijke organisaties werken aan een sterke toekomstbestendig Renkum. Ja, we gaan langzaam op richting de headlines van 6:30. We hebben nog in ieder geval 2 platen voor je klaarstaan. Zondag Sambar met Homewrecker. Maar we gaan eerst even naar de zuidenburen met deze van Lasgo en Gone.

0: Dit is Ewout van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Twee jaar geleden was hij nog de nummer 1 DJ van de wereld, Martin Garrix. Afgelopen jaar van de troon gestoten door David Guetta. Ja, we vinden hem nog dit uur nog verder terug. In ieder geval van Martin Garrix. Blijf in ieder geval in eigen land terug naar 1994. Martin Buitenhuis en zijn band, oftewel Van Dikhout en Stil in Mij.

0: Een van die mooie bladen van de Eagles. Deze maar liefst uit 1975 en One of These Nights. Ja, Willem Eimers van de GroenLinks PvdA, die is de nieuwe wethouder in Westervoort. En hij gaat zich richten op het sociaal domein. Hij zegt, het is een pittige portefeuille en daarom vind ik hem misschien ook wel zo leuk, ook wel extra leuk. Vlak voor de verkiezingen werd aan Eimers gevraagd of hij wethouderskandidaat wilde worden. Hij zegt, ik heb zelf een fulltime baan in het radioprogramma Connect Politiek. En nadat hij erover had nagedacht en afgestemd met het thuisfront, heeft hij gezegd dat hij zich graag naar voren wilde schuiven als beoogd wethouder voor GroenLinks PvdA. En Eimers is wethouder geworden op het sociaal domein. Hij zegt, we gaan de Westervoorters helpen die het even of een langere tijd wat moeilijker hebben. En het sociaal domein is ook een van de grootste domeinen als het gaat om geldinvesteringen binnen de gemeente. En bij goed beleid kan het zijn dat je niet eens meer geld hoeft uit te geven, maar dat je het bestaande geld op een betere manier uitgeeft. En in het woensdagavondprogramma Connect Politiek zijn binnenkort de drie nieuwe wethouders van Westervoort te gast om vooruit te kijken op de komende jaren in Westervoort en wat de fusie van de gemeente in de Liemers gaat betekenen. Tot zover in ieder geval de agenda, of in ieder geval de agendaberichten, de berichten. Zometeen nog een heerlijke plaat dat eigenlijk op dit moment behoorlijk hot is. Dat is die van Justin de Wild en Cheerio. Meer is deze van David Guetta. Ik had het net al over. Samen tijdens Swims, Tones and I.
1: We will fly.
0: And gun, gun, gun.

Schouwburgweg in Arnhem. Schutterij Sint Anna uit Oud-Zevenaar houdt op het terrein aan de Babberichseweg op maandag 25 mei weer een oldtimer treffen. Tijdens deze dag kunnen bezoekers vanaf 12 uur oude brommers, auto's, tractoren en vrachtwagens bekijken. De oldtimers gaan vanaf 9 uur ook een toertocht maken door het dorp. Om 4 uur eindigt het evenement met de prijsuitreiking. En tot zover de agendaberichten.

Ja, ik denk dat dit wel de zomerhit van 2026 gaat worden. De Veenendaalse Justin de Wild en Cheerio. Ook hoog genoteerd in de Nederlandse hitlijst in de top 40. Dat was ook weer deze aflevering van de Baltent voor deze zaterdag 9 mei 2026. Ja, volgende week ben ik er gewoon weer tussen 5 en 7. We hebben nog een paar platen voor je te gaan. Zometeen Green Day, Boulevard of Broken Dreams en Narcotic Thrills. Maar eerst deze van LF System en Afraid to Feel. Ik zeg heel fijn weekend. Tot volgende week.

0: elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor. Maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Connect.
4: Een lekkere lange lente.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Laliek Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Laliek werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Laliek Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is helder op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De zomerrij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agenda.

0: uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Connect.

Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaren in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 16:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen poging heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Jouw regio.
2: Jouw muziek.
1: Jouw muziek.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen poging heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is helder op veel plaatsen en regen valt er niet. De zwakke tot matige wind komt uit het noordoosten. Ook komende nacht blijft het droog met temperaturen van zo'n 6 graden in Groningen tot 11 in het zuiden en vlak aan de kust. Het waait bijna niet. Aan de kust staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. Morgenochtend zijn er al snel flinke zonnige perioden. 'S Middags neemt de bewolking toe en tussendoor schijnt de zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij zo'n 12 graden in het Waddengebied tot 21 in het zuidoosten. Er waait morgenmiddag een matige, aan de westkust vrij krachtige noorden- tot noordoostenwind. Morgenavond kan er in het zuiden nog een buitje vallen. Na het weekend blijft het overwegend bewolkt met af en toe zon en op maandag is er kans op wat lichte regen. Na dinsdag nemen de buien toe. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 3:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12:15 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:30 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agenda.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Zakzakieh vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat er file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.

Op Kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agenda.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter, waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten. Het

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt dat hij kan tekenen. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

Een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom bij Kian in de Nacht van 10 mei. Wat vliegt de tijd toch voorbij, hè? Nog maar 3 weken en dan zijn we alweer aanbeland bij de laatste dag van deze maand. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van...

Dat was het zoetsappige stemgeluid van Bryan Adams. 10 mei staat dit jaar natuurlijk in het teken van Moederdag. Dus vergeet straks je moeder niet in het zonnetje te zetten. Maar vergeet ook niet, het hoeft niet veel te zijn, hè. Het is maar zo hoeveel waarde jouw moeder hecht aan Moederdag. Voor sommige moeders is een appje al genoeg. Dus stuur je moeder op zijn minst gewoon even een appje. Of vraag een plaat aan via 0316 6x3. En straks na de regioplaat gaan we verder met ons wekelijkse spelletje. En we gaan er weer lekker op losdobbelen.

wekelijkse spelletje, genaamd Bubble Request. Mocht je niet weten hoe het spelletje gaat, blijf gewoon lekker luisteren, want ik leg het nu voor je uit. Ik dobbel met een dobbelsteen en daar komt natuurlijk een getal uit. En ik heb aan elk getal heb ik een muziekgenre gehangen. En dan mag jij een liedje kiezen die met dat genre te maken heeft. En wie weet hoor je jouw plaat straks wel op de radio. De dobbelsteen, daar ga ik even dobbelen. Rappapapa. Hij is gevallen op nummer 5. En dat is het instrumentaaltje. Dus weet jij nu een superleuke plaat met alleen maar instrumenten? Laat het weten via de app 0316 6x3.

Special Glass van Pink. Zojuist hebben wij gedobbeld voor ons dobbelrequest, die deze week uitkwam op het instrumentaaltje. En ik kreeg een heel leuk appje van Victor uit Doesburg. Hij is overduidelijk een Efteling-fan, want hij kwam met de plaat van zijn favoriete attractie, namelijk de Fata Morgana. Dus we gaan nu luisteren naar Jungle.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat er file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

True to Your Heart van 89 Degrees en Stevie Wonder. En daarvoor gingen we even helemaal los op een remix van Lotje. We gaan nu weer verder met een lekker beukertje. Lauren Dans van Stromae.

0: Midden-Gelderland.
1: Radio voor Midden-Gelderland.
2: Connect.
1: Connect.
2: Luister Connect. In heel Midden-Gelderland.

Dit was Suddenly I See en daarvoor hoorde je Stromae met Alloren Dans. Dit was alweer bijna het eerste uur van de show. Straks geef ik je wat tips voor leuke activiteiten voor Moederdag. Want ja, het is tenslotte 10 mei en dat is dit jaar Moederdag.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Just Dance van Lady Gaga. En een hele goede avond. Wat leuk dat je er nog steeds bij bent deze nacht. Straks ga ik je wat tips geven voor vandaag, voor Moederdag. Mocht je nog niks hebben en wel iets willen doen. Maar eerst muziek van Jocelyn Starr en ABC.
1: Met Connect ben je overal thuis.
2: Music.

10 mei. En 10 mei is het natuurlijk moederdag dit jaar. Heb je nu nog niks bedacht voor je moeder? Dan heb ik 2 tips voor je. Je kan op verschillende plekken in Arnhem gaan brunchen. Ik zou wel even gaan reserveren als het jou was, want het is hartstikke druk natuurlijk overal. Maar is je moeder nou een actief persoon? Ga dan lekker wandelen in het Sonsbeekpark. En daar kan je achteraf ook een drankje doen in Café aan de Beek. Dan gaan we nu luisteren naar Bon Jovi.

hebt geluisterd naar Sweet Lovin' van Cycla. En daarvoor hoorde je Black or White van Michael Jackson. Ik ben benieuwd wat jou deze nacht nog wakker houdt. Dus laat het even weten via een appje. Of natuurlijk een audio-appje. Dat vind ik ook heel leuk. Dat mag je sturen naar 0316 6x3.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: I Turn To You van Melanie C. De band die je zo dadelijk gaat horen, Imagine Dragons, die zijn op dit moment bezig met het afronden van hun wereldtour genaamd Loom. En hun laatste concert is in Toronto. De datum is nog niet bekend, maar ze zijn ook met deze show naar Nederland gekomen. En dat was 9 juli vorig jaar. En het schijnt dat het echt een fantastische show was. Dus we gaan nu luisteren naar Whatever It Takes.
1: Falling too

Wonderful Days. En de jongens die we zo dadelijk horen, die krijgen een hele drukke zomer. Ze staan echt op verschillende festivals in Nederland en in België. In Nederland kun je ze gaan zien op Concert at Sea in juni, in Brouwersdam. Op Bospop in juli, weer een maandje later, in Weert. En ze staan ook in augustus op Festival Strand in Utrecht. En 3 en 4 december staan ze ook nog eens in de Ziggo Dome in Amsterdam. Nou, wat hebben deze jongens het lekker voor elkaar, hé? We gaan luisteren naar I Do I Ever.

Wij zijn alweer aangekomen bij de laatste plaat van deze nacht. Ik wens jou nog een hele fijne voortzetting van deze nacht. En vergeet straks alsjeblieft gewoon niet even een klein appje naar je moeders te sturen. Dan is die ook weer blij. Dan hoor je mij volgende week weer. Tot volgende week.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarisch eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hanta-virus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hanta-virus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door omrijders staat de file op de A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arkel en Sliedrecht is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.